En ons gaf de presentatie aan Picantana en Mijuwa Banco. Mijn naam is het commissement. We gaan het programma. We gaan het programma. Een kajorken. Dat is het. Kajorken Canary. We hebben presentatie van een kajorken. Dushi Wals.